0: 25 graden. En dit was het Radio Nieuws op 2FM.
1: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
1: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: CFM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goeienacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenacht.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedemorgen.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. En dit was het Radio Nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.

0: pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
5: Three Doors Down,
6: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
7: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 6 uur.
8: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
9: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
9: De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Herugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over het staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
10: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
11: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder ontwikkeling.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. Meer luxere kipgerechten. Bij een bedrijfspand in Herugewaard is gisteravond een steekpartij uitgebroken. Daarbij zijn een dode gevallen en twee mensen raakten gewond. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1, alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
2: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
3: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
4: Give it up!
0: 2FM.

0: We doen nog één keer voor hoe het moet.
1: What's up, familia? This is Daddy Yankee.
2: Hi, I'm Ato.
3: Hi, this is George Ezra.
4: Yo, we're Lucas and Steve.
5: Hey, this is Ava Max.
0: Dit is 2FM Hit.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. Meer luxere kipgerechten. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
2: Goedemorgen.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. De Amerikaanse president Donald Trump is tijdens een telefoongesprek uitgevallen naar de Israëlische premier Netanyahu. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij BUUT, de jongerenbank van ABN AMRO. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
2: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
3: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation. 2FM.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te komen is dit jaar €1 miljoen meer nodig dan vorig jaar. De Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. De Amerikaanse president Donald Trump is tijdens een telefoongesprek uitgevallen naar de Israëlische premier Netanyahu. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
5: Three Doors Down, The Goo Goo Dolls, and The Fray.
6: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 10 uur.
7: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
7: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
8: Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
7: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
9: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijker houden voor onderbetaling. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. Rond 7 uur was het onder controle. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te komen is dit jaar 1 miljoen euro meer nodig dan vorig jaar. De Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
3: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
4: De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat is hoger dan in 2024, toen was het 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders zijn hiervan getroffen. 3 maanden voor het busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang in Bruggenhout was al geklaagd over de chauffeur. Een oud-kindbegeleidster meldde dat de kinderen klaagden over agressief rijgedrag en misselijkheid. De man keek tijdens het rit op zijn telefoon, negeerde andere weggebruikers en veroorzaakte bijna een ongeval. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het Midden-Oosten en Noordoosten kan een actievere buienlijn ontstaan met kans op zwaar onweer, windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
5: Give it up!
0: 2FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Ruim 13 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. 3 maanden voor het op busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang werd er al geklaagd over de chauffeur. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijker houden voor onderbetaling. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. Rond 7 uur was het onder controle. Tot slot nog even het weer. Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het Midden-Oosten en Noordoosten kan een actievere buienlijn ontstaan met kans op zwaar onweer. Windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: onze mailbox. studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits Nieuws.
2: Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Een staking vandaag van metrobestuurders zorgt voor veel overlast in Londen. Op meerdere lijnen rijden geen metro's, andere lijnen kampen met flinke vertragingen. De actie is gericht tegen plannen om medewerkers hun werkweek van 5 dagen in 4 langere diensten te laten werken. Vakbonden vrezen negatieve gevolgen voor personeel. Ook voor aanstaande donderdag zijn stakingen aangekondigd. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terug kunnen krijgen. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
1: En dit was het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Een staking vandaag van metrobestuurders zorgt voor veel overlast in Londen. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. En minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits nieuws.
1: Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Diergaarde Blijdorp heeft een aantal stokstaartjes laten inslapen na langdurige conflicten binnen de groep. Volgens de directeur vochten de dieren om territorium en sociale rangorde. Overplaatsing naar andere Europese dierentuinen bleek niet mogelijk. In het wild verlaten verliezende mannetjes de groep, maar die mogelijkheid ontbreekt in een dierentuin, waardoor de spanningen bleven oplopen. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
2: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation. 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tata Steel heeft het contract van Donald Pols, oud-directeur van Milieudefensie, beëindigd 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding is zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Diergaarde Blijdorp heeft een aantal stokstaartjes laten inslapen na langdurige conflicten binnen de groep. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. En de armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Ruim 13 miljoen mensen in Duitsland leven onder de armoedegrens. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 2 uur.
6: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
6: Goedemiddag.
0: 2FM Hits nieuws.
7: In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Op Instagram liet ze weten te kiezen voor Amsterdam en voor lokaal bestuur. Lala stapte in 2023 over van de Tilburgse politiek naar Den Haag en was woordvoerder op onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid. Ze zegt nu zich beter op haar plek te voelen in het lokale bestuur. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
6: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
8: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Tata Steel heeft het contract van Donald Pols, oud-directeur van Milieudefensie, al na één dag in dienst beëindigd. Aanleiding is zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. En netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Op 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
2: Goedemiddag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
3: De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen 4 verdachten. De zaak draait om 6 moorden binnen een criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Het bewijs bestaat vooral uit ontsleutelde berichten en verklaringen van de kroongetuigen. Tegen andere verdachten lopen strafeisen van enkele jaren tot 29 jaar cel. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
2: Tot zover het 2FM nieuws.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
4: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Oekraïnse president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen 4 verdachten. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. En Tata Steel heeft het contract van Donald Pols, oud-directeur van Milieudefensie, al na 1 dag in dienst beëindigd. Aanleiding is zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. Ook worden er hagel- en windstoten verwacht. Bij gebruikers wordt aangeraden extra alert te zijn. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
2: Tot zover het 2FM nieuws.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up.
0: 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het vliegverkeer van en naar België ligt vanmiddag grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. En in Japan zorgt de orkaan Yangmi voor grote overlast. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits nieuws.
2: Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Met name in het oosten en noorden nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden.
1: Tot zover het 2FM nieuws.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up.
0: 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. Het vliegverkeer van en naar België lag vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. En de Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
0: John Mayer. Smash Mouth. Sheryl Crow. Blink 182. Three Doors Down. The Goo Goo Dolls and The Fray.
1: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 6 uur.
3: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
3: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
3: Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. Zes mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De verdachten zouden met vervalste facturen en spookbedrijven geldstromen hebben verhuld. Bij de arrestatie zijn cashgeld, luxe horloges, voertuigen en tientallen bankpassen in beslag genomen. De hoofdverdachte is een boekhouder, hij blijft nog zeker 90 dagen vast. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. Aanleiding zijn de aanhoudende zorgen over steekincidenten onder jongeren. Eerder is een vergelijkbaar wetsvoorstel gestrand na kritiek van onder meer vissers, scouts en de rechtspraak. Een Kamermeerderheid steunt nu een nieuwe poging van het kabinet. Op Forum voor Democratie na zijn alle partijen daarvoor. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Klaver riep hiertoe op. Vorige week was er veel ophef in de Kamer over de beweringen van Forum voor Vrouw De Vos over de zogenoemde echte Nederlanders en over de omvolkingstheorie van Marcus Zoen. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden.
4: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
5: Give it up!
0: 2FM.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.
1: Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. De slachtoffers werden aangetroffen bij een tankstation in de regio Calabrië. Volgens Italiaanse media gaat het om een viervoudige moord. Bewakingsbeelden zouden tonen dat de inzittenden niet konden ontsnappen voordat het voertuig in brand werd gestoken. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. Er zijn 2 verdachten aangehouden, over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld, daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld, er zijn er 15 bevestigd. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up.
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. 2FM. Oh, I'm like

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam de Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. En dit was het Radio Nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de man dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Rock Road Trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American Alternative from the Millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink-182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 10 uur.
6: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
6: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. Sinds zijn aantreden is hij niet in het openbaar gezien, wat eerder tot geruchten over zijn gezondheid leidde. Rubio zegt dat de feitelijke macht in Iran intussen bij de revolutionaire garde en een kleine groep commandanten ligt. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Onderzoekers troffen op de wrakken onder meer verkoold hout aan, kanonnen en kogels, wat kan wijzen op geplunderde en verbrande schepen. De vondst werd gedaan na een jaar onderzoek door archeologen en filmmakers. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat er archeologisch bewijs voor piraterij bij de Bahama's is gevonden. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de schepen. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het gaat om de producten Sulami, Sera en White Diet Magic Green. In die pillen zijn de verboden stoffen sibutramine en spironolacton aangetroffen die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals hartritmestoornissen, nierproblemen en allergische reacties. Toezichthouder NVWA adviseert gebruikers daarom om bij klachten contact op te nemen met een arts. Het weer. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. En dit was het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het weer: in de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. En dit was het Radio Nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. En dit was het Radio Nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth,
4: Sheryl Crow,
3: Blink-182,
4: Three Doors Down,
3: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 2 uur.
6: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
6: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. En dit was het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.